Hij probeert Disney bij Nepal daar waar hij moet zaken, als hij dan kan in de Chittigar. Nepal zakken, zorg je te laten de Frankrijk mondraaien, epidemiologie te laten doen via de massacre, de rasje zorg te zeggen, zoals in de Frankrijk. Dit is wat